Nighthouse Canada geht lo de Breakouts der Cameron Whitcomb dem el ze stemmech Trick mat zinger neuer Single Kingdom of Fear an Doreen de direkt Preiser. De Song als een heeg energetischen avant-goût op zijn next EP, Deep Water, die de 17. April rauskomt. De Whitcomb, die gerade voor 5 Juno Awards nomineert, als reizestommer dan de Liga